Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Wij danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden en met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Colby Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjasvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het 3e kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziekrevival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Chiappa Russa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Shahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Here's from Betty Cameron from the Sierra Vergale. She jumped over the slack ropes of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. And Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

0: spelen. Dus volkmuziek. Volkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
1: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà, en ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Mag dus eerst nog eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie Thea's kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde grote. En het is ook een nieuwe... Een, twee.

0: Oké. Okay.
1: Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En er komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel veel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzakken, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. Een Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou Koos. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Koos is eigenlijk een... Ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Koos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein. Ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend. Dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten. Je kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus, het is echt een giller. Echt een heerlijke giller. Okay, ja. We gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Ja. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt. Dat is toch...

0: Oké. Okay.
1: Simone die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: say. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert, want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Daarvoor doen we het, hè. Oké. Okay. Goed. Het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè. Maar het is nog leuker met echt publiek, natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: Thank you. Simone Botaggio.
1: Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: mangue, cata lixo, pega caranguejo, conversa com o urubu.
1: Chico Science, en Nação Zumbi, Mangue Town. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt. I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt die ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En daar valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Dat klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor. Nou, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de cd. Dus,
0: ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De cd heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de cd I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Hm. Ja, en dat heb je... Of heb je misschien niet nodig? Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, het was niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden. Maar in het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Staat ook op de nieuwe cd.
1: Het is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets
1: voor
0: jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, het was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot. Maar in die ruimte waren echt werkelijk alle interessante mensen aanwezig die je kunt voorstellen als het gaat om Sandy Denny en haar levensgeschiedenis. Zij is jong gestorven, voor de mensen die dat niet weten. Ze was een hele bekende Britse folkzangeres. Ze is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. Maar heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En in dit geval waren daar in diezelfde ruimte waar ik ook optrad, waren ook Joe Boyd aanwezig. Dat was de oorspronkelijke producer van Sandy Denny. En ook van Fairport Convention. Maar ook Linda Thompson was daar. Een journalist die in der tijd veel over haar geschreven heeft. Carl Dallas en allerlei andere mensen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om daar te zijn.
0: Ja, en een aantal jaar daarna heb ik nog een heel groot concert in Londen, in de Barbican Hall, een aantal nummers van Sandy Denny mogen zingen. En dat was werkelijk een van de hoogtepunten van mijn carrière. En een echte bekroning van het project wat ik rond Sandy Denny een aantal jaar heb gedaan. Dus ja,
1: de kroon op het werk.
0: Ja.
1: Maar het lijkt me heel fantastisch. Maar hoe is het dan om te denken, inderdaad, dit was het hoogtepunt en beter wordt het niet meer?
0: Nou, dat was inderdaad best lastig. Want vooral dat optreden in de Barbican Hall, dat was zo'n uitdaging. En het was ook zo heerlijk om zo op het toppunt van je kunnen te functioneren daar, dat ik daarna ook wel even dacht, waar is de volgende kick?
1: En nu?
0: Ja, maar ja, het leven nu bestaat niet alleen het hoogtepunt. En daarbij is ook een belangrijk hoogtepunt is in de muziek is ook duurzaamheid. Dus dat je, ik leef al heel lang van de muziek, onder andere samen met Bert. En dat je die lijn heel constant door kunt zetten, wat wij eigenlijk al jaren doen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Met alleen hoogtepunten red je het niet.
1: Nee, nou ja, geen hoogtepunten zonder dieptepunten natuurlijk. Anders waren die hoogtepunten er
0: ja,
1: niet.
0: Maar de duurzaamheid is dan iets constants.
1: Dat is constant.
0: Eigenlijk iets heel moois ook.
1: En als je dan ziet waar je nu staat, hè, met deze nieuwe cd, I Am Here. Hoe zou je dat punt in je carrière dan willen omschrijven?
0: Elke cd is een soort van document waarin je jezelf vastlegt in de tijd. En in dit geval heb ik echt iets heel moois willen maken. En dat is volgens mij ook wel gelukt. Ik heb er ook lang aan gewerkt. Ik zeg al heel lang bij optredens dat de cd eraan komt. En heel veel mensen vragen me ernaar. Maar nu komt die echt en nu ben ik heel tevreden.
1: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan?
0: Nou, ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest met het hele proces.
1: Bert lacht heel blij, maar volgens mij wist het meer een...
2: Ja, het was wel een tijdje. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar ja.
1: Misschien was het nodig.
2: Ja, ik denk het, ja. Ja, je hebt veel druk met muziek maken zelf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Soms heb je dan geen tijd om cd's te maken. Klinkt heel gek, maar zo is het wel. Hè?
1: Nou ja, goed werk heeft ook tijd nodig soms.
2: Ja, precies. Ja,
1: dat kan toch ook nog?
0: Ja. En we nemen thuis cd's op en dan is aan de ene kant heel fijn. Maar tegelijk heb je dan ook geen grens. Dus je kunt ook doorgaan.
1: Ja.
0: Maar ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want er moet een punt komen dat je denkt, nu is het klaar. En nu moet die geperst in de hoes.
0: Ja, en dat punt is nu aanbeland. De
1: cd-presentatie
0: staat. Ja hoor, hij is klaar.
1: Oh, oké, nee, goed. En ben je tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waar ben je met name dan tevreden over?
0: Nou, dat ik hem heel gelijkmatig van kwaliteit vind. Ik vind het allemaal pareltjes. En elk liedje heeft evenveel aandacht gehad. En eigenlijk is dat ook waarvoor je muziek maakt. Tenminste, ik wel als zangeres. Om iets moois te geven aan de wereld. Of na te laten zelfs. Wat blijft. En ik hoor zo vaak van mensen dat mijn muziek iets voor ze betekent. Of dat ze hem draaien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend in Iran, die heb ik nog nooit ontmoet, maar die haalt heel veel uit mijn muziek.
1: En, hoe ken je die dan?
0: Ja, dat is weer een apart verhaal.
1: Oh, apart verhaal. Okay.
0: Dat is eigenlijk een uitvloeisel van de reis naar Bhutan, die ik heb gemaakt in 2008. Daar kan ik nu wat over vertellen, maar kan ik later ook nog
1: doen. Later maar even, dan hebben we een leuke cliffhanger. Maar die bijvoorbeeld, die waardeert jouw muziek en daar denk je dan ook Die zit in je achterhoofd ook als je zo'n cd maakt?
0: Alle mensen die het mooi vinden in de afgelopen jaren en mij gesteund hebben daarin, die naar mijn concerten komen, die zitten allemaal in mijn achterhoofd.
1: Oh, zijn er een boel dan? Een
0: heleboel.
1: In je achterhoofd. Heel goed. Klaar voor het volgende setje?
0: En dat is een bijzonder nummer op de cd. Dat is het nummer Ocean Gypsy van de Britse groep Renaissance. En dat was een groep die in de jaren 70 platen heeft gemaakt. Mm-hmm. En dit is een nummer dat ken ik eigenlijk van kinds af aan. Mijn vader had heel veel LP's en we luisterden daar onder andere deze muziek vroeger. En dit nummer vonden we eigenlijk het hele gezin waar ik uitkom. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik vonden dit allemaal een prachtig nummer. Toen al een van de mooiste nummers die we kenden. En een aantal jaar geleden is mijn moeder onverwachts overleden. En eigenlijk is dit nummer op de cd een eerbetoon aan haar.
1: Gaan we met bijzondere aandacht luisteren naar Ocean Gypsy.

0: voor haar moeder. Daarvoor heeft Linde Nijland dit nummer opgenomen op de nieuwe cd Ocean Gypsy. Wat een prachtig, gevoelig en ook breekbaar lied.
1: Ja.
0: Ik begrijp het, waarom het op de cd staat.
1: Ja, en het gaat ook over de zee. En mijn moeder hield heel erg van de zee. Er komt ook een foto van mijn moeder lopend bij zee in de cd. Een hele oude zwart-wit foto. En, dus de mensen die hier naar luisteren weten dat nu.
0: Goed zo.
1: Ik ga een nummer op speciaal verzoek van de technicus spelen.
0: Hans Meerman, daar is hij weer. Ja. Oh, en waarom is dat op jouw verzoek, Hans?
2: Nou, het is een nummer van Richard Thompson.
0: Ach, jouw grote idool.
2: En ik vind hem heel goed. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja. Waltzing for Dreamers heet het, hè?
2: Ja.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op Natal, dat die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand, live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman, hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag, maar ook er zit ook een videoverslag nog bij. Van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg was het, ja, kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was dan het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten. En een soort van integratie. Eigenlijk een aansluiting te vinden. Maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus?
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, ja. waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.
0: Fantastisch.
1: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouwer goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van. Heeft mij, want het is een uniek gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is
0: ging gewoon
1: dat
0: zo.
1: Is ampas
0: ja, maar het is heel
1: gebeurd.
0: Bijzonder natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
0: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat.
1: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
2: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk een toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kasvin. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
1: ik denk dat jouw programma Acoustic Roots bij de concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
2: Nee,
1: en zo komt de inspiratie voor het een komt uit het ander voort. Ja. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd en een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
0: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, daar hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. Iedereen dus. En ik natuurlijk ook. Want we zijn hier natuurlijk voor de muziek van Linde Nijland in dit geval, begeleid door Bert Riddelbos. Tar Paper Sex, gaan we naar luisteren?
1: Ja, dat is een nummer van Sai Khan, een Amerikaanse singer-songwriter. Een soort gospel eigenlijk. Er mag gedanst worden.

0: Ik ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo, maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar.
0: Of... Ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... dat was ook goed. Dus dat heeft weer ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er beluister ik in je stem met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde CD. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde CD.

0: One Morning in the Springtime uit de Yggdrasil-tijd van Linden Heiland. En nu mag Bert ook weer meedoen. Bert Riddelbos, haar begeleider. Wat wordt het, Linde?
1: Het wordt het liedje High Under Skies. En daar is ook een videoclip van te zien op YouTube.
0: Want die is van je nieuwe CD ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk geïnspireerd op de omgeving waar wij wonen. Dat is in Noordoost-Groningen. Dat is het leegste gebied van Nederland.
0: Leeg.
1: Maar prachtig.
0: Prachtige wolkenpartijen.
1: Prachtige wolkenpartijen.
0: Het lege land.
1: Ja.

0: High Under Skies, ook van de nieuwe CD van Linde Nijland, I Am Here. Acoustic Roots schiet al aardig op. Zo'n uur vliegt voorbij, Hans Meerman. jij kent Linde heel goed en dat kan ook niet anders als je maanden onderweg bent naar Bhutan. Hoe lang heeft die reis geduurd?
1: Een week of negen, geloof ik.
2: Twee maanden.
1: Oh,
2: 15.000 kilometer over land.
0: Ja. We zijn ook weer over land teruggekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dat is wel het vliegtuig. Als jij nu ziet, nieuwe cd uit, hè, als je alles optelt, waar staat Linde nu in haar carrière volgens jou?
1: Ik vind het heel verfrissend, heel mooi. Het is weer, het is heel fris en nieuw gewoon.
0: Fris en nieuw.
1: Ja.
0: Goed, dat zijn de keywords uit deze...
1: Een krokusje.
0: Een krokusje. Schattig. Nou, dan gaan we zo nog één keer luisteren naar Linde Nijland. Maar eerst de agenda nog even, hè? Even kijken waar we ons de komende tijd kunnen laven aan wereldmuziek. Arifa, Voices from the East met Meng Xiaoshu, Nyusha Barimani en Vanya Volkova zijn te horen in Raza in Utrecht op donderdag 27 februari en op zondag 2 maart in The X in Leiden. Er is veel Afrikaanse muziek in Paradiso in Amsterdam. Op dinsdag 4 maart treedt de Touareg-band Tina Riwen op. Op donderdag 6 maart de Malinese zangeres Rokia Traoré. En op dinsdag 11 maart zijn Habib Kote en Karesje Fotso te horen. Catherine Finch, Harp en Sekou Keita, Cora, kregen lovende kritieken tijdens Womax verleden jaar. En geven een concert in Raza op zaterdag 1 maart. En ook in Raza het Drupad Festival Nederland met diverse concerten en workshops op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Voor meer informatie raza.nl. Linde Nijland is te horen en te zien natuurlijk morgen in Gieteveen. En op 1 maart op het Artisan Roots Festival in Zaandam. En voor meer informatie kijk op haar website www.lindenijland.nl.
2: En de cd-presentatie natuurlijk.
0: Die is op 9 maart in Groningen. Daarbij treedt ze ook op. Dus allemaal naar Groningen, zou ik zeggen. 9 maart, Linde Nijland. I Am Here heet haar nieuwe cd. En tot zover de agenda. Tot zover ook Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van den Boogaard. Volgende maand, u weet het, elke derde vrijdag van 9 tot 10. Dan zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. En dan geef ik het laatste woord in deze uitzending graag nog aan jou, Linde Nijland.
2: Ik sluit toch af met een Sandy Denny liedje. Ik kan het niet laten. En het heet No End. Dus het eindigt hier niet.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Jossie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Tottel.
0: En
1: ik zelf, en ja, Josie Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en, mm-hmm. en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven hier. Je komt van de Kaapverdische eilanden, dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch, helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Want het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het ik Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: Dat was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt? Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels? Ja, redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic
1: Roots.
0: Alles mag,
1: dus dat
0: alles is heel
1: kan,
0: fijn.
1: Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. Even kijken, ja. Ja, dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel chic.
1: Juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik ben nu heel erg met Kaapverdiaans muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, ja? Zeker. Ja, ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek. Of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over
1: weten. De uitlaatklep, theater. Ja. In mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof.
0: Ja.
1: En dus dat is mijn theaterervaring geweest. Ja.
0: En jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. Okay. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht, dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. Ik mis soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Ja. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die zangstukjes wilde pakken. Hey. En toen had Anita zoiets van, hey, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, oh, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gaan wonen en toen heb ik twee van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, ja. Want we gaan
1: en
0: nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je nog iets vertellen over de twee nummers die we nu... We hebben net twee nummers gehoord. De tweede heb je al iets over gezegd. Mm-hmm. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waar we mee geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is er helaas niet meer. Die is al een tijdje geleden overleden. Ik houd niet eens meer bij hoeveel jaren. En de dag dat ze dat we haar hebben begraven, hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En ja, dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Casus Mama, ook moeder. Hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Zij zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja, klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Capverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in het plek waar je bent geboren of... Ja. In ieder geval,
0: voel je je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw. Ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: ja, tuurlijk.
1: Nee. Want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga, dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel.
0: Nee.
1: Het is even er doorheen leven. Maar ik vind het allemaal best hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: Yes.
1: Casa Mama was dat, van Josie Santos en haar band hier in Acoustic Roots in Podium Oost in Utrecht. Jullie gaan nog een nummer spelen en zingen nu. Vertel er iets meer over, Josie.
2: Het volgende nummer. Bijzonder. Het volgende nummer is een Braziliaans nummer. Van een hele bekende band. Waar wij, Noonie en ik, echt super fans van zijn. Of niet, Noonie?
1: En hoe heet die band?
2: Natty Roots. En ja, voor ons is het echt gewoon... Het is echt gewoon een topband. En we moesten en zouden een nummer van hun even vandaag doen voor jullie. Dus we geven het wel een klein switch. Hè? Natuurlijk onze eigen peper en zout. Dus let's go.

0: Josie Santos.
1: Yes.
0: Kom je weer bij mij aan tafel, Josie?
1: Ja.
0: Want je vertelde al dat dit dus van een Braziliaanse band is.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed zomaar dat dit een nummer in het Portugees was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Over het hart ging het volgens mij onder andere.
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: hoorde ik voorbij komen. Het beschermen van het hart.
1: Passie,
0: misschien ook
1: passie. Hart, liefde. Alles, ja. Een beetje een sensueel nummer is het eigenlijk.
0: Ja, ja. En een reggae-beat eronder. Ja, is dat van jullie of is dat ook uit
1: de oorsprong? Ja, nee, dat is van hun.
0: Kun je uitleggen wat jullie hebben toegevoegd?
1: Als ik zeg saus en peper, dan bedoel ik altijd ermee dat je toch een beetje je eigen vorm geeft. Want ik hou er wel van om covers te doen, maar ik vind het wel leuk om het een beetje mijn eigen karakter aan te begeven. Daarom laat ik ook iedereen altijd vrij in de band om het ook een beetje om zijn eigen karakter ook erin te stoppen.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het je eigen.
0: Ja.
1: Dus een gitarist of de bas, dat iedereen toch wel een beetje zijn eigen karakter
0: in
1: het nummer zet.
0: Lekker lopend basje in ook. Prachtig. Ja,
1: precies.
0: Mooi. We waren gebleven, tenminste als we het hebben over de ontwikkeling van jou als kunstenaar, kun je zeggen. Dat je de theaterschool had gedaan, of tenminste jeugdtheaterschool.
1: Ja.
0: En dat je toen op een gegeven moment, toen wees je naar achter, naar twee van je bandleden, die heb je ontmoet. Hoe ging dat?
1: Nou, ik werd gevraagd om achtergrondzangeres te zijn voor een band. En dat heette toen Young Liberty. En toen heb ik Toto en Nuni ontmoet. Dat is dus de bassist en de drummer. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben hier en daar gespeeld, ook in het buitenland. We hebben getoerd met Kapverdiaanse artiesten. Ja, het was een leuke tijd.
0: Was dat ook Kapverdiaanse muziek?
1: Ja, dat was Kapverdiaanse muziek, ja. Ja, ja.
0: Okay. Maar toen ging het kribbelen.
1: Ja, en toen ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. En zo later zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: Oké, okay, want jullie zeiden, je hebt eerst andere dingen gedaan. En ze hebben
1: ja,
0: andere
1: ik
0: dingen
1: heb heel
0: gedaan.
1: Veel tussendoor gedaan.
0: Ja. Vertel.
1: Even kijken hoor. Ik ben daarna ook weer een andere band gestart. En toen weer een andere band. En zo
0: je
1: gaat
0: wel
1: het ook.
0: Van de wisselende contacten.
1: Nou, maar het is ook goed. Want ik denk dat het ook heel leerzaam is. Vooral als je jong bent, moet je ook dingen kunnen afwisselen. Zodat je overal een beetje ervaring op kan doen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor in je vriendenkring. Weet je, altijd even een beetje afwisselen, vind ik.
0: Ja.
1: Het is goed voor je groei, persoonlijke groei. Vooral.
0: Begrijp
1: dus.
0: Ik. En toen ben je toch weer, hè, je bent deze twee mannen weer tegengekomen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Hoe zijn jullie weer samen muziek gaan maken?
1: Ik kwam Nuni weer tegen. En Nuni en ik zijn toen weer met de andere band weer gestart. En toen zijn we weer, toen zeiden we, weet je wat, laten we zelf produceren. Toen ben ik met Nuni productie begonnen. Toen kwam Toto erbij. En zo.
0: Zo is het gegroeid.
1: Zo is het een beetje
0: en
1: gegroeid.
0: Hoe lang zijn jullie nu met elkaar zo, als deze groep? Muziek aan maken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wat Nuni en ik nu heel veel doen, is freelancen. Met freelancers werken.
0: Okay.
1: En dan probeer je uiteindelijk toch wel een beetje een band in elkaar te zetten. Want iedereen, je merkt nou dat heel veel muzikanten een beetje hun eigen dingetjes hebben overal. Dus als dus de ene druk heeft, dan kan je het andere bellen. Dus een beetje dat zo.
0: Ja, precies. Want ze zijn niet altijd beschikbaar,
1: precies,
0: bedoel je. Als jij iets wil, dan moeten ze natuurlijk wel mee kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk een soort pool, kun je zeggen. Een beetje een poeletje.
1: Ja. Maar het zijn wel altijd de mensen die je kent. Of in ieder geval waarmee je al eerder hebt gespeeld. Die je dan zegt, hey, okay, weet je, zo gaat het een beetje tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat alleen bij ons is.
0: Nee. Het is iets van deze tijd.
1: Het is van deze tijd, ja.
0: Dit zijn ook allemaal muzici die van de Kaapverdische eilanden komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En allemaal in Nederland beland. En hier
1: zijn volgens mij allemaal in Nederland geboren, of niet? Alleen Nuni niet, volgens mij. Volgens mij land die
0: Nederland
1: is hier geboren.
0: Ja.
1: Ja, en Toto ook.
0: Okay. Maar toch aangetrokken tot de muziek van de Kaapverdische eilanden.
1: Je hebt een grote artiest hier vandaag, hoor. Landi, laat die heel stil vandaag.
0: Ja.
1: En Landi, vertel een beetje over jezelf.
0: Nou, dat moet jij doen, want hij heeft geen microfoon.
1: Nee, ik probeer gewoon vervelend te doen. Nee.
0: Ja. Maar hij is in ieder geval heel blij met het geluid. Daar worden wij weer blij van. Dus daar worden wij ook weer blij van. Oké, en is er iets wat jij wat mij dan bezighoudt is, wat is nou kenmerkend voor muziek van de Kaapverdische eilanden? Kun je dat zeggen?
1: Marne is vooral nu een van de traditionele muziek die het meest naar voren komt, waar meeste mensen naar luisteren. Zoals Colladeren ook natuurlijk. Ik weet niet of jij Cesaria Everest kent.
0: Ja, die ken
1: ja,
0: ik.
1: Nou, Cesaria ja. Everest heeft heel veel deuren voor de Capverdiaans muziek geopend. Okay. En zij zong voornamelijk Marne en Coladeres. Dat is meer het muziek dat... En je hebt daarnaast heb je ook dan de Funana. Dat komt nu ook meer naar boven vanwege Tabanka. Het is voornamelijk ontstaan op Santiago. Een beetje van de slavernij toen gekomen. Het is een beetje rebels muziek geweest toen die tijd. En zo nou, is het ook... vervormd met de tijd. Dus het is een heel lang verhaal.
0: Je zegt ook van nou, er zijn invloeden van andere muziekstromingen, van stijlen die we meenemen in onze muziek. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat is?
1: Nou ja, voornamelijk als ik het over stijlen heb. Je hoort in onze muziek heel vaak ook een beetje jazzklanken. Samba. Dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop. Er zit ook een beetje poppy in. Ja, we zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Capverdiaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
0: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
1: Ja, we schrijven zelf, ja.
0: Je schrijft dat met elkaar?
1: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
0: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
1: Ja, soms begin ik of soms begint Noonie. Met die is en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
0: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
1: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
0: En wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
1: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee, een beetje de Capverdiaanse... themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
0: is dat denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Kapverdische eilanden die hier wonen?
1: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
0: dat is
1: een behoefte, een overleving keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
0: Ja. Toch het thuisgevoel.
1: Het thuisgevoel, ja.
0: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
1: Welke nummer zijn we?
0: Even spieken.
1: Ja, zo, die is zo. Ja, Bim Manoj, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bim Manoj, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... Echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You embrace that.
0: Ja. Nou, en het mooie is, tenminste, ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte, die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook vanaf. Prachtig. Ja. Nou, we gaan heel graag weer naar jullie luisteren.
1: Oké, dank je.

0: Ja, dat was Josie Santos en haar band. Nogmaals, met een prachtig nummer. Josie, kun je nog één keer bij mij aan tafel komen? Want ik heb nog een paar hele belangrijke vragen. Want we hebben natuurlijk nou helemaal gehad over hoe jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Ik vroeg mij af, jullie hebben een EP uitgebracht, hè, inmiddels?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Gaat er ook een heel album komen? Groot?
1: Ja, zeker. De volgende project. Ja, ja, dat moet zeker een album worden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Ja. Thuis vooral. Heel veel huiswerk. Dus heel veel schrijven. En kleine producties thuis afvast doen. Voordat je natuurlijk naar de grotere studio's gaat. Dus ja.
0: Dat wordt voorbereid.
1: Dat wordt voorbereid. Ja. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Want we willen wel een beetje tijd voor hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is in muziek. Al een beetje overhaast af en toe. Dan wordt het niet wat jij in je hoofd had. Dus vandaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar jullie spelen ondertussen ook door het land?
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden hebben we nog wel hier en daar opgetreden. Voor nu hebben we nog even niks. Maar we zijn er wel mee bezig om nieuwe gigs te krijgen. Vooral richting de zomer.
0: Ja, festivals.
1: Ja, dat is.
0: Dus als er iemand thuis zit te luisteren.
1: Ik wilde dat net zeggen.
0: Leuke, goede mensen op mijn festival.
1: Ja. Jullie kunnen ons altijd boeken.
0: Goed zo.
1: De volgende optreden is wel eens in Portugal. Het wel. Twee kleine optreden in Portugal. Eén keer voor de tv en het andere is voor Beleza. Dat is een klein concertgebouwtje is het. Waar heel veel Cafardiaanse, Braziliaanse, Angolaanse. Dus laat maar zeggen, alle landen die Portugees-talig zijn, allemaal optreden. Dus,
0: Ik vraag me dan af, is het nou zo dat Portugezen kunnen die wel het Cafardiaans verstaan?
1: Ik denk dat ze wel woorden eruit kunnen halen, maar om dan een hele zin te verstaan, nee.
0: Het is toch anders.
1: Het is eigenlijk een heel ander dialect.
0: Oké.
1: En op de Cafedische eilanden zelf heb je ook verschillende dialecten. Wij kunnen elkaar wel verstaan natuurlijk, maar je hoort toch wel dat er heel veel woordenverschil is en uitspraken.
0: En dat is dan ook per eiland waarschijnlijk? Of niet eens
1: zozeer? Ja, wel een beetje. Alleen het ene eiland dat spreekt wat meer hetzelfde. Het is echt het is een mix van alles, joh.
0: Maar in ieder geval, in Portugal komt dat allemaal samen. Al die verschillende talen die allemaal artiesten.
1: Ja, maar het Portugees is niet alleen de invloed die wij hebben in ons taal. Er zit ook Frans in. Er zitten heel veel Afrikaanse elementen in, weet je. Dus vandaar dat het een hele mix is.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, daar gaan jullie in ieder geval spelen. Mm-hmm. Nou, hopelijk komen er hier ook nog mooie optredens uit voort. Mm-hmm. Heb je verder plannen?
1: Persoonlijk of met muziek?
0: Nou ja, wat je kwijt wil.
1: Ik ben altijd bezig dus. plannen. Nou ja, eigenlijk de volgende plan is gewoon echt aan de album werken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk gigs binnenkrijgen. Dus als jullie dit thuis horen. En dat is eigenlijk het beetje waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat staat op nummer 1.
0: Heel goed. Nou, we hebben het goed in onze oren geknoopt.
1: Ja.
0: En we hopen dat deze uitzending bij Van Acoustic Roots ook daarbij kan helpen. We gaan nog 1 nummer horen van jullie.
1: Ja. Nou, het laatste nummer die wij gaan spelen is wel Portugeestalig.
0: Portugees opgelet. Ja. Dit kunnen jullie verstaan.
1: Het is wel een Portugeestalig nummer. Het gaat over mulher. Mulher is, betekent vrouw.
0: Vrouw.
1: Het nummer zegt eigenlijk, het vertelt een beetje de kracht van de vrouw eigenlijk. Het gaat erom dat we zijn oma, we zijn tegelijkertijd moeders. En daarna zijn we nog de beste vriendinnen van. En we zijn de dochters. Dus we hebben zoveel rollen die wij altijd spelen. Als spelen of zijn. Dus,
0: het multitasken.
1: Hoe moet ik allemaal zeggen, joh? Ik geloof heel erg in de kracht van de vrouw.
0: Nou, ik ook. Dan zijn we het hier heel fijn eens.
1: Ik denk dat wij een hele sterke basis zijn in de families.
0: En misschien is dat, is daar ook een grote traditie in op jullie eilanden ook? Merk je, is dat anders dan toen je in Nederland kwam? Merkte je dan dat er een verschil was met de Nederlandse gezinnen?
1: Nou, niet echt hoor. Ik denk dat. Wat, misschien het enige wat ik dan wel merk is dat de vrouw daar meer de kans krijgt om de vrouw te zijn.
0: Ja, inclusief nagellak.
1: Ja. En hier in Nederland is het nogal dat je doet zoveel zo snel. Je bent zo bezig met zoveel dingen, bezig met je carrière. eigenlijk dat stukje van helemaal vrouw zijn, dat dat ergens een beetje verloren is gegaan. Aha. Tenminste, dat spreek uit mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het bij andere vrouwen zit. Maar ja, heel snel ben je al in een spijkerbroek in plaats van een mooi jurkje.
0: Ja, ik heb ook weer een spijkerbroek
1: aan. Ja, ik ook. Dus daarom zeg ik het. We gaan voor de gemakkelijkere dingen.
0: Comfortabel,
1: maar. Ja.
0: Dus Oké, nou, we gaan luisteren naar jullie nummer over de kracht van de vrouw. Yeah. Nog één keer horen we Josie Santos en haar band.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Sodat. Dat is the queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

0: U luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Biet Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabbani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

En dan komen we nu aan de laatste nummers van het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble, dat plaatsvond op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009. U hoort Le Rose, Enna, een nummer dat Fayrouz heeft gezongen, en een improvisatie van fluit en tabla. Tijdens het laatste nummer introduceert Natasha haar band en samen geven zij een geïnspireerde vertolking van Hayati Inta Reprise. Dit nummer heeft ze met Harvey Brow en Mark Eagleton geschreven. Alle gegevens over deze uitzending kunt u terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Op dezelfde site kunt u ook informatie vinden hoe u vriend van de Concertzender kunt worden.

bass and melodica from Scotland and UK, Andy Hammond.

0: Thank you very much, Amsterdam. See you next time.
1: Cool. Natasha Atlas and the Maseka Ensemble.
2: Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Mazika Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleiren.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen. Een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is en wat ooit een toevluchtsoord was voor degenen die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilden ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia verandert het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie, de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard. De Trebunias en de Gineks.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels, wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalebas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalebas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Falitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als Possession Song. De Falitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekte. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep. Ik ben er goed, mama.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen.

Yeah.

Yeah.

De laatste drie onderdelen van deze Berenreiter-LP zijn achtereenvolgens een bruiloftsdans, waarbij de vrouwen ritmisch begeleiden op twee vellige trommels, en daarna een lied dat wordt gezongen tijdens het malen van de koffiebonen, waarvan er overigens in de regio van de Kaffa nog wel 23 soorten in het wild groeien. En dan tenslotte het laatste lied, dat is weer een gedeelte van de besnijdenisceremonie. En hierin horen we een techniek waarbij de adem keer op keer wordt onderbroken. Dat is een van de kenmerken van de vocale muziek van de Cushitisch sprekende bevolking van Ethiopië. Ranchinike goga jano ikeka.

Jan jamo galacho turo

Tot slot hoorde u twee stukken die staan op een cd van het Long Distance label. U hoorde Betsat Seyoum en Abebe Fekade begeleid op de Masenko-vedel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Zwervende Microfoon met volksmuziek uit Ethiopië. Samenstelling Jan Kruid, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

Yeah.

Hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in Podium Oost in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Dit is de eerste Acoustic Roots van het nieuwe jaar 2019. Wij wensen iedereen die dit hoort een vrolijk, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar. En dat nieuwe jaar wordt afgetrapt door niemand minder dan Samira's Blues.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaakeer, percussionist Karim Darwish en bassist Hassan Ait Moumad. En straks willen we ze natuurlijk graag spreken. Samira natuurlijk in ieder geval, want dat is de naamgeefster van deze band, Samira's Blues. Dus yes. Daar moet wel even wat over uitgelegd worden natuurlijk. En alle mannen hier in de ruimte zijn in ieder geval allemaal gefascineerd door de gitaar van Bas. Dus daar moet hij zo ook iets over komen vertellen. En dan zal hij, jammer dat er geen plaatjes bij zijn, dan zal hij ook gaan vertellen hoe die eruit ziet en wat er dan bijzonder aan is. Maar nu gaan we eerst weer luisteren naar Samira's Blues.
1: Tarhanin.

0: Samira's blues. En terwijl Samira hierheen komt naar mij, omdat we dan wat meer van haar kunnen te weten komen, vertel ik dat nog geen maand geleden, hè, vlak voor kerst, Samira's blues in de kleine zaal stond van Paradiso voor de release van de debuut-EP Ja Baba. Ja. En nu hier al in Acoustic Roots.
1: Nou,
0: fantastisch.
1: Dat is snel, hè?
0: We zijn er blij mee. Welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt.
0: Dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Samira Blues, ik zei het al, jij bent de naamgever van deze band. Dus jij bent de belangrijkste persoon in deze band?
1: Nou, één van de belangrijkste. We zijn allemaal even belangrijk.
0: Lekker hetzelfde allemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij de band samengesteld?
1: Nou, eigenlijk begon het met dat Bas mij een berichtje stuurde van, nou, zullen we een keer samen wat uitproberen?
0: En Bas, die kende jij al van?
1: Nou ja, die was een keer bij een optreden van mij, of ja, boekpresentatie. En toen had hij dat voorgesteld. En toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk muziek maken met echt roots in Marokko en in de Sahara. En ja, ik weet niet of hij dat, Bas, ga keer, zou die dat wel kunnen?
0: Want even voor de luisteraars, want er zijn geen plaatjes bij. Bas is Hollands, blank, welvaren, toch? Ja. Welvaren, zei ik. Gewoon Hollands dus eigenlijk. En toen dacht jij, dat kan die vast niet.
1: Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat hij allemaal kon. En toen gingen we dus samen jammen en toen had hij wat voorbereid. En toen dacht ik, wow, hij speelt gewoon als een Touareg. Dus toen, sindsdien gingen we spelen en toen kwamen er steeds meer bandleden bij.
0: Er zit een Touareg in hem eigenlijk.
1: Ja.
0: En de rest, hoe is die er dan bij gekomen?
1: Nou, Hassan, die ken ik al van een project lang geleden. Maghreb Mania. En ik was op zoek naar een bassist. Ja, we hadden eerst eigenlijk nog een percussionist erbij gevraagd. Dat was niet Karim trouwens, maar dat was Hisham. En toen dacht ik, ja, dan moeten we eigenlijk ook een bas hebben. Een bassist, want bas hadden we al. En toen had ik eigenlijk wat berichtjes gestuurd naar mijn netwerk van Marokkaanse muzici. En toen zei iemand, ja, misschien kan je Hassan vragen uit Rotterdam van Maghreb Mania. Toen dacht ik, oh ja, daar heb ik ooit nog een keer wat mee gedaan.
0: Kijk.
1: En die ging ook weer meespelen en dat klikte ook.
0: En zo is het een mengelmoes en een crossover geworden van verschillende culturen, steden ook.
1: Ja, vooral steden.
0: Ja.
1: Ja, en ja, de cultuur is wel echt Maghreb. En,
0: want dat is ook jouw cultuur?
1: Ja.
0: Want als ik jou vraag, waar liggen je roots?
1: Ja, die van mijn vader liggen in Marokko en die van mijn moeder in Nederland. Dus ja, inderdaad ook Nederlandse roots.
0: Twee verschillende plekken eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik las op de website, hè, Samira Danan volgt het nomadische spoor van haar voorouders. Ze leeft in de Sahara van Marokko en woont ceremonisch bij in het Atlasgebergte. En raakt in vervoering daar, hè, prachtige tekst. Dus is het meer Marokko dan of meer Nederland, of kan je het zo niet zeggen?
1: Nou, het is, ja, wat je net hoorde, is wel meer Marokkaanse muziek dan Nederlandse. Maar ik denk de benadering is zeg maar, ja, wel ook echt vanuit songs, dus vanuit liedjes. En wat ik heel leuk vond van in Marokko muziek maken, is dat je eigenlijk gewoon, ja, dat het altijd maar doorgaat. Dus dan ga je wel muziek maken, maar dan ben je eigenlijk uren gewoon bezig met het een na het ander. En hier is het veel gestructureerder en dat is ook fijn. Dat is wel handig.
0: En daar is het gewoon gaan en doen en uren later dan
1: klopt.
0: Gebeurt.
1: Ja.
0: Nou, hoe ben je daar dan en hoe doe je dat dan? Je gaat naar Marokko en leg je dan contact met iemand of ga je speciaal naar iemand toe in die Marokkaanse Sahara? Ken je daar al mensen? Hoe gaat dat?
1: Ja, het gaat wel altijd heel erg in het begin met contact leggen. Dus het heeft ook echt een tijd geduurd voordat ik de scene daar een beetje leerde kennen. En ook echt van de volksmuziek en de rootsmuziek van Marokko.
0: Je spreekt de taal ook?
1: Redelijk. Mm-hmm. Nou ja, ik spreek goed Frans en ik kan het wel goed verstaan. En toen ging ik ook optreden op een festival in de Sahara. En ja, zo groeide het eigenlijk een beetje. En toen dacht ik, wow, die Sahara blues, die is echt tof.
0: Wat is de Sahara blues? Beschrijf die eens.
1: Ik dacht dus dat het echt alleen echt Touareg, dus pure Touareg muziek was uit Mali en
0: dus Touaregs, dat zijn nomaden, hè, die door die grote zandbak de Sahara trekken, van de een naar het andere land trouwens, hè, grenzen.
1: Ja, de grenzen die zijn later pas erbij gekomen, inderdaad. En die spreken dan Tamashek, dus eigenlijk het Berbers van de Sahara. Maar in Marokko heb je ook mensen die in Sahara leven. En die hebben dan weer een eigen dialect, Hassania. Dus meer klassiek Arabisch. En toen dacht ik, oh, dat is ook heel mooi om in te zingen. En die muziek komt heel erg overeen.
0: En heb je de liederen van daar dan, zeg maar, je eigen gemaakt? Of heb je er een eigen draai aan gegeven? Je schrijft zelf ook songs, hè? Maar heb je het één op één overgenomen? Of ga je de, doe je er nog wat mee?
1: Ja, we doen er wel altijd wat mee. We maken eigen arrangementen. En, maar ook, ja, het zijn wel ook traditionele nummers. Dus het eerste nummer, dat was dan toevallig een Gnawa lied. En dat is uit de omgeving van Essaouira. Heel veel Gnawa muziek. En, maar ik schrijf ook zelf nummers. En die zijn dan geïnspireerd door die stijlen. Ze hebben wel echt de roots in Marokko.
0: Nou, daar gaan we graag nog wat meer van horen nu, als dat kan. Bas die is gewoon lekker aan het doorpielen op de achtergrond, op zijn gitaar. Die komt straks iets vertellen over die bijzondere gitaar. Vind je dat goed, Bas? Gaan we straks doen? Ja, gaan jullie
1: inshallah,
0: spelen? Ja, nou ja, dan gaan we dan maar vanuit dat dat gaat lukken. Hier is nog een keer, en nog lang niet voor de laatste keer, Samira's Blues. Ze gaan er even overleggen wat ze gaan spelen, maar dat gaan we dan zelf horen.
1: Ja, een traditioneel lied uit Sahara. Speciaal voor jullie. Esnou Yalela.

Voordat Samira's Blues doorgaat. Met Dunia vertel ik dat dit Acoustic Roots is, een programma van de Concertzender. Elke derde vrijdag van de maand te horen op de Concertzender, opgenomen in Podium Oost in Utrecht.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaarkeer, percussionist Karim Derwish en bassist Hassan Aitmoumad. En Bas en Samira komen weer even naar mij toe. En dan zullen we dan eindelijk Bas, die eigenlijk een Touareg is van binnen, heb ik net gehoord, iets gaan vertellen over die gitaren die hij bespeelt, zonder eerst te struikelen over.
1: Gaat goed,
0: hoor. Welkom Bas ook.
2: Dankjewel.
0: Wat voor speciale gitaar heb je allemaal meegenomen? Beschrijf even die ene eerst, die, zeg ik dat goed, lijkt een soort, of alleen maar een frame,
2: ja,
0: zonder klankkast. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet kan zien. Wat, ja, wat is het?
2: Het is een silent gitaar. En die naam die slaat eigenlijk op het gebrek aan geluid dat hij maakt als hij niet aangesloten is.
0: Dus je moet hem aansluiten.
2: Ja, je moet hem aansluiten als je wat wil horen.
0: Aansluiten op?
2: Op een versterker bijvoorbeeld of op een PA. Of iets.
0: En die heb je hier ruim voorradig op de vloer.
2: Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar hij roept nogal wat verbazing op en dat begrijp jij natuurlijk wel.
2: Want ja, dat snap ik wel.
0: Iedereen
2: ja,
0: focuste zich meteen op die, op die gitaar.
2: Die voordat hij überhaupt geklonken had inderdaad.
0: Precies.
2: Ja, ja, ik hou altijd wel van gitaren met een bijzonder uiterlijk. Maar ze klinken bij mij ook wel een beetje bijzonder, die gitaren. Dat heeft meer te maken met de manier waarop ik ze bespeel. Samira heeft net onthuld dat er een Touareg in mij schuilt.
0: Ja, zeker.
2: Ik heb gemerkt dat die Touareg het beste naar boven komt als ik die gitaar een beetje anders dan anders stem.
0: Want hoe stem jij dan?
2: Nou, ik draai heel veel van de snaren een beetje los. En waardoor ze lager gaan klinken dan ze eigenlijk horen te klinken op de gitaar. Maar ze gaan ook een beetje rammelen en een beetje tegen de frets aankletteren. En veel van onze nummers die hebben een soort drone, een liggende bastoon die de hele tijd door blijft klinken.
0: Ja, die eronder ligt.
2: Ja, precies.
0: Ja?
2: En met dat uitgangspunt heb ik de gitaar ook een beetje gestemd.
0: En is dat speciaal voor deze songs of speel je altijd zo?
2: Nee, dat is alleen voor dit project. Ja, ik heb deze stemming ook zelf een beetje, ja, een beetje zitten klooien totdat ik vond van dit past wel goed bij dit project.
0: Ja, dat komt door die innerlijke Touareg weer waarschijnlijk.
2: Precies. Die
0: En die tweede gitaar dan, die is ook bijzonder.
2: Oh ja.
0: Beschrijf, kan jij die in je eigen woorden beschrijven wat daar dan bijzonder aan is?
2: Ik zal het proberen. Het is een akoestische gitaar, dus met een klankkast.
0: Ja.
2: Een holle klankkast.

0: Maar hij heeft niet twee bollingen aan de bovenkant, maar een cutaway. En dat betekent dat je de hoge posities op de hals makkelijker kunt bereiken. Daarnaast heeft hij ook niet een traditioneel klankgat in het midden van de klankkast, een ronde, maar een soort Nike-achtige swipe aan de onderkant van de hals.
1: Ja, zoals die op jouw t-shirt inderdaad. Zo, oh, iets voor jou.
0: Niet een van
1: en, past goed bij elkaar.
0: En hij heeft ook nog een klankkast op de zijkant. Die kan je nu niet zien, maar die zit aan de zijkant van de klankkast.
1: En dat is niet alleen voor de mooi, zou ik maar zeggen, maar dat is echt een verschil in klank. Dat zorgt ervoor dat die heel anders klinkt dan een andere gitaar.
0: Nou, eigenlijk niet echt hoor. Het is een gitaar die eigenlijk het beste klinkt als je hem uitversterkt. Maar omdat hij dus die klankgaten heeft, maakt hij ook akoestisch geluid. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit echt akoestisch. Hm. En die klankgaten die hebben ook, die dienen meer als een soort monitor als je hem akoestisch gebruikt. Dus dat je jezelf terughoort. En ze hebben ze een beetje klein gehouden, zodat je niet te veel feedback krijgt. Want als je van een groot klankgat aan de voorkant hebt en je staat op een groot podium bijvoorbeeld, dan komt er ook veel geluid die gitaar binnen, waardoor die een beetje kan gaan brommen en zo. Heel interessant verhaal dit over die gitaren.
2: Ja, het is ook voor het eerst dat ik het hoor allemaal.
1: Oh ja, wist je dit allemaal nog niet?
2: Nee,
1: nou,
2: wel. Niet zo uitgebreid over gehad eigenlijk.
1: Nee, we spelen en zingen natuurlijk veel meer samen. Dat je zit te praten over die gitaren. Dat is ook wel. Ja. En ben jij dan mee naar die Sahara geweest? Naar die Marokkaanse Sahara? Of ga je alleen, Samira? Hoe werkt dat? Of ga je met z'n allen? Of?
2: Ik ga liever alleen. Nee, maar we zijn van de zomer samen in Essaouira geweest. En toen hebben we ook samen gespeeld met een vrouwengroep daar, die ook spirituele muziek speelt. En ik denk dat we nog wel een keer naar de Sahara gaan, misschien wel met de hele band. Dat zou leuk zijn. Inshallah.
1: Ja, dat zou denk ik heel erg leuk zijn.
2: Ja, want ik ook nog heel veel wilde ik ook Karim even introduceren.
1: Dat mag.
2: Want daar heb ik nog niks over verteld. Maar Karim heeft weer Palestijnse roots. Maar die blijkt dus nu ook die Sahara-ritmes heel goed te beheersen.
1: En dat was, wist jij van tevoren ook nog niet? Of
2: nee. Ik wist wel dat het een goede percussionist was. Maar hij kan dus ook dat. En wat ik denk is dat de Arabische muziek en Berberse muziek, die heeft echt nomadische roots. Dus die komt ook, die kwam ook via de Sahara en met de karavanen mee. Dus ik denk dat die roots wel in ons allemaal misschien wel zitten.
1: Arjen, dit wordt wel een heel filosofisch programma op deze manier, maar dat geeft niks. Maar dat is natuurlijk logisch, karavanen trekken rond, die pikken overal wel wat
2: precies.
1: Op, denk dan. Mm-hmm. Hè, van waar ze langskomen, van de culturen en van de muziek die mensen daar maken.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ik zei het al, in Paradiso is jullie eerste EP Ja Baba gepresenteerd.
2: Yes.
1: Hoe was het?
2: Ja, leuk. Ja, het was. Ik vond het heel bijzonder ook om in Paradiso te staan met mijn eigen project natuurlijk. En ook, ik wist ook niet wie er allemaal gingen komen, maar het was best wel vol. En het is ook een beetje in een soort roes aan me voorbij gegaan. Dat ik dacht van, hé, wat hebben we nou gedaan? En twee dagen geleden hebben we even teruggeluisterd naar de opnames. En dacht ik, wauw, het was eigenlijk heel vet.
1: Ja. Daar kwam je toen pas achter. Je moet.
2: Nou, de mensen vonden het ook wel leuk, geloof ik.
1: Nee, maar je bedoelt, in het moment ben je met andere dingen bezig. Ja, en pas als je het nu terugluistert, denk je van, oh ja. Zo fantastisch leuk was het eigenlijk.
2: Ja, zeker.
1: En hoe, dat is nog maar het begin, denk ik dan. Hè? Hoe ga je nu verder? Ik zag in een filmpje van je op de NTR dat je rechten gestudeerd hebt.
2: Ja,
1: klopt. Ga je nu in de muziek door of ga je in de
2: juristerij
1: door?
2: Ik ga niet meer in de juristerij door. Dat heb ik even in het begin na mijn afstuderen gedaan. En toen ben ik jazz gaan studeren. En ik was al heel veel aan het zingen in mijn vrije tijd. En toen ging ik ook een beetje optreden. En toen dacht ik, hier word ik gewoon veel gelukkiger van dan op kantoor zitten. En toen heb ik uiteindelijk ook nog een boek geschreven. Dus ik ben ook schrijfster. Dus dan kan ik wel weer die discipline gebruiken die ik echt nodig had om die studie af te maken. Maar ik vind die combinatie wel leuk.
1: Oké. Okay. Ja. En waar gaat je dat brengen? Wat, heb je een doel? Of zeg je van, nou, ik ga gewoon op pad en ik zie het wel?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk al best wel toffe dingen gedaan. We zijn nu een jaar bezig met Samira's Blues. En we waren ook gevraagd voor het voorprogramma van Tammy Crest. Dat was ook nog niet zo lang geleden, oktober, november. En dat was heel tof. En dat vonden zij ook. En toen zeiden ze van, als we van de zomer gaan toeren, dan moeten jullie alle pre-shows doen.
1: Kijk.
2: Dus dat zou een leuk begin zijn. Een beetje in die hoek.
1: Dus je wacht ook eigenlijk op, je kijkt een beetje wat er op je pad komt. En
2: En een beetje de leuke festivals ook aanschrijven. En Ja, gewoon zoveel mogelijk spelen.
1: Zoveel mogelijk spelen. Nou, ga dat dan ook nog even doen in Acoustic Roots, zou ik zeggen. Okay. Goed bruggetje.
2: Ja.
1: Wat gaan we horen? Ja, Baba gaan we horen. Van de titelsong dus van jullie nieuwe EP. Het EP-debuut. Nogmaals, Samira's Blues in Acoustic Roots. Ja, Baba.

Samira's Blues opende het jaar 2019 muzikaal voor Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee dat ze hier te gast waren in Podium Oost. Acoustic Roots is een programma van de Concertzender Techniek Hans Meerman en Benno Wormgoor. Coördinatie Carolien Claire, presentatie Karin van den Boogaard. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen, laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum. In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang, Nariman Hojati, tar, langhalsluit is dat, Massi, Madani, Daf en Tombak, lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel. Saïd Kamju, Kamanché, en dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld. En Shavash Rastani, Tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Persische zang aan het beroemde Chavosh Instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Persische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dat was het ensemble Bardad met de liederen Mast in Mast en Sharab et Dagh. Het volgende lied begint met een instrumentale improvisatie door Nariman Hojati Tar en Sayid Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani, vertaald het eeuwige leven. Nariman Hojati komt uit Noord-Iran en studeerde zowel klassieke Persische muziek als architectuur en grafiek. Hij woont in Oostenrijk, waar hij werkt als tar- en gitaarspeler en als muziekdocent. Sayid Kamju is componist en kamanche-speler. Hij leerde op 17-jarige leeftijd de kamanche bespelen van Ardeshir Kemker en studeerde onder andere bij Ali Akbar Shekarchi. Hoewel hij diep is geaard in de Persische cultuur, onderzoekt hij nieuwe richtingen in zijn speelstijl. Hij woont momenteel in Montreal en werkt samen met verschillende ensembles in Canada, de Verenigde Staten en Europa.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche. Gevolgd door het lied Omare Javedani van het ensemble Bardad. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoundi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Ghabatbud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoundi op tekst van de legendarische Persische schrijver en dichter Omar Khayyam. Die leefde van 1065 tot 1151.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in the Live met muziek van het ensemble Bardaat vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de Concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startten ze in 2000 de vrouwengroep Banu. En dat betekent Persisch. Dat betekent in het Persisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen. Zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu drie traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

U hoorde verschillende nummers van de CD Songs of Persian Women uit 2004 van Mariam Aghondi en de groep Banu. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire. Alle gegevens zijn natuurlijk...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Acoustic Roots. Vorige maand was Acoustic Roots on tour, dat doen we af en toe. Eerder dit jaar naar de Oude Synagoge in Delft. En in oktober registreerden we het huisconcert bij Adriana Bron in Huis ter Heide. Nu is Acoustic Roots neergestreken in Podium Oost in Utrecht. Onze nieuwe locatie waar we heel blij mee zijn. En wie komt nou ons nieuwe podium inwijden? Nou, niemand minder dan Nisa Rohana. Hij speelt oud en hij heeft voor de gelegenheid percussionist Modar Salama meegenomen. Heel hartelijk welkom, Nisa en Modar. MUZIEK

Tot slot hoort u een uil van hoge jaren. Oorspronkelijk een kluchtlied van A. Alewijn met muziek van N.F. Le Grand. Fluitistes Ella Siekman creëerde mysterieuze nachtgeluiden als introductie.

Het afgelopen uur luisterde u naar stukken van de cd Vogels, uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken werden ingeleid door Daniël Jansen en Cor van Sliedrecht, beide van De Zoete Inval. Meer informatie over de stukken vindt u op onze website concertzender.nl. En daarop ziet u ook waar de cd te bestellen is. Er is bij de cd ook een boek verschenen met daarin bladmuziek, wetenswaardigheden en informatie over vogels en muziek. En deze aflevering van Folk It werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij een nieuwe Wereldmuze met vandaag muziek uit Iran. Het land waar Azam Ali vandaan komt, een zangeres die inmiddels zo'n 11 cd's opnam onder verschillende bezettingen. Zij ontwikkelde een hele eigen stijl en die komt aan bod in deze muze. Maar ook de muziek van het duo Dietrich uit België komt aan bod. Hier en daar laat ik daar ook muziek van horen. We begonnen deze muze met het project Neaz. En daarvan hoort u het openingswerk Beni Beni. En dat komt van een dubbel cd waarop cd 1 alle elektronische werken staan en cd 2 alle akoestische. Beni Beni was een elektronische versie, volgt nu Amani en wel de akoestische versie, gezongen natuurlijk door Azam Ali.

Dat waren achtereenvolgens twee stukken van de cd Nine Heavens van het trio Nias. En zojuist het duo Dietrich uit België met Fratou. Ja, en dat duo Dietrich bestaat uit Jeuk Dietrich en Annick van Jel. En zij bespelen samen zo'n dozijn instrumenten. En ze benaderen hun muziek vanuit een Bretonse afkomst met veel Keltische invloeden, maar ook, zoals merkbaar, veel Iraanse invloeden. Bijzondere meerstemmigheid met bijzondere arrangementen. Zometeen nog meer muziek van dit duo, dat overigens werd bijgestaan door 6 gastmuzikanten. Azam Ali, daarover gaat deze wereldmuze. Het is een zangeres die geboren werd in Teheran, in Iran, en ze groeide op in India. Daar woont ze van haar 4e tot haar 12e. En haar moeder wil uiteindelijk terug naar Iran, maar vanwege de Iraanse revolutie in 1979 besluit haar moeder om naar Amerika te emigreren. Eenmaal in Amerika raakt de kleine Azam Ali, inmiddels 12 jaar oud, geïnteresseerd in de muziek van haar geboorteland. En ze gaat intensief santoor studeren, een trapezevormige sitar. 6 jaar lang studeert ze bij Manoushir Sadeghi. En hier en daar speelt ze ook inderdaad santoor op haar cd's, zoals in het lied Mandara van haar cd Feast of Silence, die ze opnam met onder andere de percussionist Greg Ellis. En dat project noemde ze Vas.

Muziek van het duo Vaz met zangeres Azamali en zij bespeelt ook de santoer. En een jaar eerder neemt ze samen met de percussionist Greg Ellis de cd Portals of Grace op. En deze Greg Ellis die speelde ook al mee met haar op de cd Vaz, waarvan u zojuist dus het Mandara werk hoorde. Overigens brengt ze die cd uit onder haar eigen naam Azamali en ze noemt de cd Portals of Grace. Ja, en het mooie is dat op die cd staan werken die eigenlijk helemaal niets met Iran te maken hebben. Middeleeuws Spanje en middeleeuws Portugal komen voorbij, onder andere in een ode en loflied voor Maria, Ben Pode Santa Maria.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen Po' de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azam Ali. En zojuist Montaigne van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project, dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam. Zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd, Elysium of the Brave, zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel, van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpelweg assim. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

0: zumba, zumba, zumba, zumba, zumba.
1: Ja, tocador de violão Meto João Bosco em Chico Pinheiro. Het is een ode aan de gitariste. En wat voor een goede zanger zijn ze ook. We hebben dit set geopend met Carece Explicação van Dominguinhos. Wat een mooie stem. En tussen deze twee nummers hebben wij naar Baby do Brasil geluisterd. Altijd met een zo'n mooi, lieve meisjesstem. Baby do Brasil. Vroeger heette ze Baby Consuelo, maar ze is Baby do Brasil.

É, pois é. Bete Carvalho. Eita, dit nummer vult mij met een enorme gevoel van saudade. Bete Carvalho, de mooie samba do Duta Maimuda, denk aan mijn familie. Heerlijk. En daarvoor hebben we geluisterd naar Marco Ribas, Zamba Bem.

0: Esqueça-me se for capaz. Maiara, Maraísa e Marília Barbosa. Helaas heeft Marília Barbosa ons verlaten op 26 jaar oud. En hiervoor hebben we dus al deze set geopend met Capoeira Mata van Jackson do Pandeiro. En dat was het, lieve mensen. Brasil da Leo komt terug binnenkort. Leuk!
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express met Arabische klassieke muziek. We kunnen gaan luisteren naar verschillende stukken in de muzikale modus, ofwel makam rast, een heel basale en populaire modus in de Arabische muziek. Allereerst een suite in de modus rast, uitgevoerd door het ensemble van de klassieke Egyptische zanger Saleh Abdel Hayy. De enige zanger die in de klassieke Egyptische traditie van de 19e eeuw bleef zingen. Hij overleed in 1962. De suite, ofwel Wasla, is een samenstelling van zowel gecomponeerde als geïmproviseerde stukken, in een bepaalde orde allemaal gebaseerd op dezelfde modus. Deze begint met improvisatie op de oet, gevolgd door een klassiek Ottomaans instrumentele compositie genoemd Semai. En eindigt dan weer met een mooi lied waarin de dichter aan een viooltje vraagt: hoe komt het dat je blij maakt terwijl je een trieste bloem bent?

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

En met deze milonga van Quintetto La Camorra eindigt deze Wereldmineralen. En deze uitzending werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst die staat op www.concertzender.nl. En voor vragen of reacties kunt u mailen naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar trouwens en welkom bij de eerste uitzending van Anadolu Havasi van 2020. Een nieuw jaar nodigt natuurlijk uit tot vooruitkijken naar nieuwe mooie muziek. Wat we allemaal qua muziek kunnen verwachten dit jaar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. En daarom is het misschien goed eerst met de rug richting de toekomst te gaan staan, met de blik gericht op vorig jaar. Welke artiesten hebben ons toen het meest verrast? En welke labels en muzikanten moeten we in de toekomst dus goed in de gaten houden? Deze uitzending staat daarom in het teken van het beste van 2019. Ook in 2019 heeft de versplintering en versmelting van genres doorgezet. Verwacht daarom in dit uur geen thema, genre of eenduidige klanken. Maar wel eigentijdse Turkse psychedelische rock. Een synthese tussen free jazz en cretensische luidmuziek en nog meer. Maar we gaan beginnen met de denkbeeldige volkmuziek van de Sloveense groep Chirom.

Dat was het nummer Same as the One She Hardly Remembered van het nieuwe album van Sheeran onder de titel A Universe That Roasts Blossoms for a Horse. Het verscheen bij het label Glitterbeat Records. Een mysterieuze naam voor een album met een al even mysterieuze en ongrijpbare muziek. En het is verleidelijk een genre op de muziek te plakken, maar echt veel zin heeft het niet. De band zelf noemt hun muziek liever Imaginary Folk en maakt hun muziek met talloze verschillende, soms eigengemaakte instrumenten. Nou, af en toe lijken klanken of ritmes uit verschillende folkgenres aan de oppervlakte te komen, om vervolgens weer onder te duiken. En zo meandert de muziek van Sheeran door dromerige klanklandschappen. Een prachtig voorbeeld van het loslaten van genres, tradities en vorm zonder geforceerd of onnatuurlijk te klinken. Ook de volgende band heeft veel verbeeldingskracht, Xyloris White. Dit duo combineert cretensische luidmuziek met free jazz, noise en punk. En ook bij hen klinkt de combinatie bijna vanzelfsprekend. Soms dromerig en kabbelend en dan weer woest en puntig. Zo vindt het duo steeds weer nieuwe manieren om een eeuwenoude muziektraditie te laten spreken.